0: Houston?
1: Oui, je crois.
0: Barbe Leonardo.
1: Je reste ici.
0: Heb-je soms veel angsten?
1: Non, non.
0: Of ben je echt, echt bang?
1: Ah, sorry.
0: Ja, soms heb ik vragen.
1: C'est normal.
0: Hoe voel je je in je vel?
1: Des fois bien, des fois mal.
0: Voor mij is dat moeilijk te plaatsen.
1: Je comprends.
0: Voor mij is dat moeilijk te plaatsen.

0: si tu veux.
1: Jij hebt het soms moeilijk met mij.
0: Oh, is dat waar?
1: Ja, ik heb het soms moeilijk met jou.
0: Je comprends.
1: Waarom, waarom, waarom?
0: Oui, pourquoi?